0: Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Kalmthout in Antwerpen zijn twee kinderen gewond geraakt nadat de bliksem insloeg op een schuur waar ze kampeerden. Beide kinderen liepen brandwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Zo'n 20-tal andere kinderen en hun begeleiders werden geëvacueerd. De schuur is ook volledig uitgebrand. Het is voorlopig niet duidelijk of het kamp verder gezet kan worden. Verder zorgde het onweer vannacht op meerdere plaatsen voor wateroverlast. Door die storm werden gisteravond heel wat evenementen afgelast. Op Werchter Boutique werd het concert van Katy Perry geschrapt en werd het festival vervroegd stopgezet. Veel fans reageerden dan ook ontgoocheld.
3: We waren zo een beetje boos of zo. We waren hier wel echt al van het begin. En ja, in die hitte dan ook nog eens. En dan, ja, is dat heel, heel kut dat ze zo op het einde dat eigenlijk gewoon aflassen.
4: Oh, verschrikkelijk. We zijn allemaal met alle meisjes gekomen voor Katy Perry. En ineens kregen we tijdens Pitbull bericht dat het afgelast was. Maar we begrijpen het ook wel, veiligheid boven alles uiteraard.
2: Ook Couleur Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel moesten door het aangekondigde noodweer vroeger stoppen. Veel handelaars kampen bij de start van de zomersolde volgende week nog met grote voorraden. Dat blijkt uit een rondvraag van zelfstandige organisatie NSZ. Cédric Tak.
5: Zo heeft de overgrote meerderheid nog een 20-40% van hun collectie in de rekken liggen. Er zijn verschillende factoren die hier parten spelen, waaronder de vrees van de consumenten voor hun koopkracht als gevolg van de crisis in het Midden-Oosten en de stijgende prijzen. Maar daar stopt het niet. De jongste dagen hebben we te maken gekregen met heel wispelturig hitteweer.
2: Je zal ook wel meteen mooie koopjes kunnen doen. NSZ verwacht meteen kortingen van 30%. Iets meer dan 1 op de 8 geeft zelfs meteen 50% korting. In het Midden-Oosten neemt het aantal aanvallen opnieuw toe. Het Amerikaanse leger voerde voor de tweede dag op rij vergeldingsaanvallen uit nadat Iran een schip onder vuur nam. Iran voerde dan weer luchtaanvallen uit op verschillende Amerikaanse militaire basissen in Kuwait en Bahrein. De Iraanse revolutionaire garde dreigt er intussen mee om de onderhandelingen met de VS op te blazen. En dat doet ook Amerikaans president Trump. Vorige week sloten beide landen nog een voorlopig vredesakkoord. En op het WK voetbal zijn alle ploegen voor de knock-outfase bekend. Vannacht konden Argentinië, Oostenrijk, Algerije, Colombia, Portugal, Congo, Engeland, Ghana en Kroatië zich als laatste ploegen plaatsen voor de 16e finales. Daardoor nemen de Rode Duivels het in hun 16e finale op tegen Senegal. Die wedstrijd wordt woensdagavond om 10 uur gespeeld. Verder is het ook uitkijken naar Nederland, Marokko en Frankrijk tegen Zweden. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar ook veel zon.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
6: Ja. Yeah. T-Wizzy, motherfuckers. Back on this rap shit, bitch. Hey, yo.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Terhulpen in Waals-Brabant is een persoon overleden door het onweer. Een boom kwam er terecht op zijn of haar auto, dat bevestigt de burgemeester. In Kalmthout raakten twee kinderen gewond nadat de bliksem insloeg op een schuur waar ze kampeerden. Die schuur is ook volledig uitgebrand. Ook in Bornem, Heist op den Berg, Putten en Puur Sint-Amans ontstond er brand na blikseminslagen. En in Brussel rukt de brandweer voorlopig niet meer uit voor niet dringende oproepen. Veel handelaars kampen bij de start van de zomersolde volgende week nog met grote voorraden. Dat blijkt uit een rondvraag van zelfstandige organisatie NSZ. Je hoort Cedric Tak.
3: Zo heeft de overgrote meerderheid nog een 20-40% van hun collectie in de rekken liggen. Er zijn verschillende factoren die hier parten spelen, waaronder de vrees van de consumenten voor hun koopkracht als gevolg van de crisis in het Midden-Oosten en de stijgende prijzen. Maar daar stopt het niet. De jongste dagen hebben we te maken gekregen met heel wispelturig hitteweer.
2: Je zal ook meteen mooie koopjes kunnen doen. NSZ verwacht meteen kortingen van 30%. Iets meer dan 1 op de 8 geeft zelfs meteen 50% korting. In het Midden-Oosten neemt het aantal aanvallen opnieuw toe. Het Amerikaanse leger voerde voor de tweede dag op rij vergeldingsaanvallen uit nadat Iran een schip onder vuur nam. Iran voerde dan weer luchtaanvallen uit op verschillende Amerikaanse militaire basissen in Kuwait en Bahrein. De Iraanse revolutionaire garde dreigt er intussen mee om de onderhandelingen met de VS op te blazen. En dat doet ook Amerikaans president Trump. Vorige week sloten beide landen nog een voorlopig vredesakkoord. En sport op het WK voetbal zijn alle ploegen voor de knock-outfase bekend. Onze Rode Duivels nemen het in de 16e finales op tegen Senegal. Die wedstrijd wordt woensdagavond om 10 uur gespeeld. Verder is het ook uitkijken naar Nederland-Marokko en Frankrijk tegen Zweden. De Argentijn Lionel Messi is trouwens voorlopig topschutter na de groepsfase. Hij scoorde al 6 keer. En de Red Lions, dat zijn onze hockeymannen, hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Ze wonnen gisteravond met 2-1 van Nederland en zijn daardoor zeker van eindwinst in de Pro League. En het bijhorende Olympische ticket, speler Arthur van Doren.
4: Ik denk dat we enorm trots mogen zijn. Sowieso is de Pro League iets heel lastig om te winnen. Gedurende eigenlijk bijna een heel jaar moet je tegen de beste 8 landen ter wereld strijden. En dan denk ik dat het heel mooi is dat je op één wedstrijd van het einde met enkel één verliespartij een Olympisch ticket in de wacht kan slepen.
2: De Spelen vinden plaats in 2028 in Los Angeles. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij een graad of 25. Vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar veel zon.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

ochtends door de ramen. Zie een wolk, maar niet de lucht. Het water op het venster, een druppel klein geluk. Alles hangt aan een dauw draadje, de aarde in zucht.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Consumentenorganisatie Testaankoop vraagt de festivals meer duidelijkheid over een eventuele schadevergoeding na het onweer gisteren. Daardoor werden onder meer Paradise City, Werchter Boutique en Couleur Café vroegtijdig stopgezet. Zo'n 100.000 bezoekers op Werchter Boutique kregen daardoor de headliner Katy Perry niet te zien. Laura Klaes.
3: Je hebt betaald voor een dienst, je hebt die dienst niet volledig gekregen. Dus in theorie zou het festival je iets van geld zelfs moeten terugbetalen. Ik denk hier dat de praktijk de theorie wat inhaalt. Het is enorme overmacht geweest voor het festival. Dus er is zelfs niet eens de mogelijkheid geweest om iets van alternatief te voorzien. En dan denk ik in die situatie dat je als festivalganger gewoon blij moet zijn dat je veilig thuis bent geraakt.
2: Mogelijk stellen de festivals zelf nog een kleine tegemoetkoming voor. 9 op de 10 bouwbedrijven gaan collectief dicht tijdens het bouwverlof. Dat blijkt uit een bevraging van de Bouwunie. In principe is dat niet verplicht, maar de meeste bedrijven doen het wel. Je hoort Twain de Hond van de Bouwunie.
4: De bouwsector is een typische ploegenarbeid. Dus onze mensen werken in ploeg op de werf. En als daar een van de schakels wegvalt, dan heeft dat direct een enorme impact. Maar daarnaast ook, het is een ketting van aannemers dat elkaar opvolgt. Qua timing is dat dan ook wel belangrijk. Als er te pas en te onpas schakels uitvallen, dat zorgt voor vertragingen.
2: 9 op de 10 bouwbedrijven blijft wel bereikbaar tijdens het bouwverlof. In Venezuela zijn nog meer dan 50.000 mensen vermist na de aardbevingen eerder deze week. Vannacht werd de regio opnieuw getroffen door een beving, die had een schaal van 5.1. 3 dagen na de zware aardbevingen blijven er wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin gehaald worden. Deze ochtend werd nog een jongen van 11 teruggevonden, 3 dagen na die aardbevingen dus. Verschillende landen sturen ook reddingswerkers naar de regio. De Europese Unie maakt dan weer 5 miljoen euro aan noodhulp vrij. In de Duitse Alpen is een Oostenrijker van 59 om het leven gekomen bij een val tijdens het bergklimmen, dat meldt de politie. Het is niet duidelijk hoe hij precies is gevallen, er loopt een onderzoek. Het waren andere klimmers die het slachtoffer ontdekten en de hulpdiensten belden, maar dat mocht niet baten. En over een klein half uur begint in Antwerpen het Belgisch kampioenschap wielrennen. In totaal leggen de renners bijna 240 kilometer af. Je hoort een van de topfavorieten, Jasper Philipsen.
5: Het is een lange afstand, hitte gaat natuurlijk een rol spelen, dus het zal sowieso een zware wedstrijd zijn. Ik denk, wie er op het einde nog het meeste in de tank heeft zitten, zal verdienen Belgisch kampioen te worden.
2: De finish wordt rond 5:45 verwacht. De vrouwen finishen rond 2:30. Vanmiddag zonnig, later vooral buien, die kunnen onweerachtig zijn. Maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig, mogelijk hier en daar een bui bij 25 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
6: The way I see it, Barry, this should be a very dynamite show.
7: Loom.

0: Dit is Urgent FM.
1: 2 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Twee nazen.
3: Tweede nazen.
4: Dit is Tweede Nazen op Urgent FM.

Dag, lieve vrienden van de radio. Hoewel het al even geleden is dat ik deze radioshow mocht aankondigen, is Urgent FM altijd een tweede huiskamer voor mij waar ik mijn tweede asem kan vinden. Dus bij deze, dames en heren, jullie zijn wel gekomen op deze zomersmooie, zoete zondag op de radio. Wij gaan alvast van start met onze wekelijkse 2 uur durende muzikale trip. En het eerste plaatje is rechtstreeks uit de platenbakken gevist gisteren. Vanuit de jaren 70 en nu pas op jouw radio. Dit is Sumeria met Love Me Now.

just like doing that.

2 naast mijn radioshow live op Urgent FM. We zijn halverwege die nog door tot 4. En we gaan verder met een volgend liedje van Eigenmakelij, een remix poging van Anne Michel, Leave Me Behind, een vergeten disco parel uit eigen land.

Lieve vrienden van Urgent FM, onze muzikale trip deze zondag zit er weer op. Merci om te luisteren. Volgende week zondag zijn we er weer. Geniet nog van de laatste noten van het laatste plaatje.

0: Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Ook vandaag kan het opnieuw stevig gaan onweren. Vooral in de late namiddag en vanavond kan er op sommige plaatsen hagel vallen met felle windstoten. Je hoort weerman David Theenau.
3: Dat zal niet zijn wat het vannacht is geweest, ook al omdat de hitte voor een groot deel verdreven is. Het is nog wel warm, maar het is niet meer zo warm als gisteren. Ook boven Frankrijk is het al minder warm. Dus we verwachten nog wel een lokaal stevig onweer, maar het zal eerder naar de Ardennen gaan, denk ik. Een stukje van Vlaanderen, maar normaal gezien zou het niet mogen zijn wat het is geweest.
2: In het centrum van Brussel is vannacht een man neergestoken. Hij verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken, dat meldt de politie. De daders zijn nog altijd spoorloos, het onderzoek loopt. Sinds het begin van de hittegolf zijn er in Europa al meer dan 1300 overlijdens geteld. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Het gaat dan voor alle duidelijkheid om extra overlijdens door het warme weer. 11 doden bij een vliegtuigcrash in Frankrijk. Dat gebeurde in de buurt van Nancy. Volgens lokale media ging het om mensen die voor het eerst een parachutesprong zouden doen. Het is nog niet duidelijk waar het dan precies is misgelopen. En sport Shari Bossuyt is Belgisch kampioene op de weg. In een massasprint was ze sneller dan Lotte Kopecky en Sandrine Tas. Het is de eerste Belgische titel voor Bossuyt.
4: Er komen heel veel emoties los. Als je natuurlijk als eerste over de meet komt, maar ik denk dat we vandaag de koers zo hard in handen hadden. Mijn ploegmaten waren echt on fire. Die gingen gewoon elke keer mee in elke ontsnapping. Dus dankzij hen kon ik vandaag het mooi afmaken.
2: Op dit moment zijn de mannen nog aan het rijden. Nafi Tian breekt geen potten bij haar comeback in het Duitse Ratingen. Ze kwam vandaag enkel in actie in het speerwerpen en gooide 47,93 meter. Dat is ver onder haar persoonlijk record van 59,32 meter. Voor de 800 meter en het verspringen paste ze. Gisteren sloeg ze ook al de 100 meter horde over. Op het WK in Tokio vorig jaar gaf ze op dag 2 van de zevenkamp op. Tian zat er mentaal en fysiek helemaal door. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft opnieuw een wereldrecord te pakken. Dit keer dat van 7 dagen zwemmen in een zwembad. Hij zwom maar liefst 364,4 kilometer. Dat is een goede 6 kilometer meer dan het vorige record. Bonne zwom zo goed als 7 dagen aan een stuk, met kleine pauzes om kort bij te slapen, medische controles of om te eten. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanaf het oosten komen er onweerswolken opzetten, maximaal tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 27 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig, mogelijk hier en daar een bui en 25 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Maki Cha-Cha!

0: Vrienden van het goede geluid, welkom bij een nieuwe Wowsville. Ik trap maar eens af met een van mijn all-time favoriete platen, Rolling Through the Night van Evan Jones en The H-Bombs, in 1986 uitgebracht op het Alternative Tentacles label van Jello Biafra. Een briljante mix van rockabilly, surf, gitaar ook en instro. En ik denk dat ik de plaat al meer dan 200 keer beluisterd heb. I kid you not. Michael, ik neem aan dat jij de plaat ook in de kast staan hebt.
1: Echt leuk. Helemaal niet. Ik heb de gesigneerde 24 karaats bakkeliet versie. Gesigneerd door koning Boudewijn zelfs.
0: Ik geloof je volledig. Goed, we gaan verder met ander vuurwerk. Want we kunnen natuurlijk niet een mindere plaat draaien naar zo'n fenomenaal openingsnummer. We gaan luisteren naar het openingsnummer van Mike Henderson en de Blue Bloods van hun LP First Blood. Het nummer noemt When I Get Drunk en is lichtjes fenomenaal.

0: catch you last, going that fast.
1: Web Wilder and the Beatniks uit de plaat It Came From Nashville uit 1986 met het openingsnummer How Long Can She Last Going That Fast. En daarvoor Mike Henderson en de Blue Bloods met When I Get Drunk uit de LP First Blood. En dan moet ik even zoeken uit 1996 op Dead Reckoning Records. Check zeker de Jules Holland uitvoering van dit nummer. Je kan het vinden op YouTube en het is lichtjes fenomenaal. Binnenkort staat het Shock Festival. Het staat nu voor de deur. Binnenkort vindt het plaats, het Shock Festival. Dick Dickerson speelt daar twee keer. Eén keer met zijn nieuwe band de Whippersnappers en ook één keer met The Untamed Youth. Wie er ook speelt is J.D. McPherson. Daar gaan we straks naar luisteren. Maar nu eerst Dick Dickerson met Double Clutchin'.

J.D. McPherson en daarvoor Dick Dickerson. Beide artiesten zijn binnen 2 weken te zien op het Shock Festival in Gierle. Allen daarheen, zou ik zeggen. We zijn Tattle Flat Get It, de reeks op Bear Family, is ondertussen aan deel 55 toegekomen. U gelooft het niet, maar ik heb ze alle 55. Enkel nummer 54 moet nog verschijnen, maar dat zal dan dus heel binnenkort zijn. Maar er zijn dus 55 cd's met telkens een 30-tal obscure rockabilly singeltjes van weleer en altijd gefocust op één bepaald label. We gaan luisteren naar 3 opnames. 2 opnames uit volume 53 dat focust op Challenge en Jackpot Records. En nummer 55, gaan we ook een nummer uitdraaien, dat gefocust is rond de Fortune Records uit Detroit. Andrew Williams stuff dus. Maar we gaan luisteren naar een ander nummer. Ik vertel straks wel welke nummers u hoorde. Geniet vooral.

0: Drie opnames uit de pas verschenen verzamelaars Battle Flat Get It op Bear Family Records. U hoorde achtereenvolgens Mogul Monster van The Rangers, Three Alley Cats van Roy Hall and His Jumping Cats en Teacher Drives Me Crazy van Prentice Moreland. En dat zijn nummers te vinden op deel 53 en 55 van deze onvolprezen reeks op het Duitse Bear Family label. U vraagt zich wellicht af waar Mikael is. Wel, hij is hier en hij gaat het nu overnemen.
1: Binnenkort kan je weer heerlijk gaar stoven op het Gent Jazz Festival. En ook deze keer wordt er een stevig bordje rock'n'roll geserveerd. Op 5 juli kan je naast Fatoumata Diawara en Admiral Freebie ook de Gentse Surf Legends 50-foot combo gaan incasseren. En hier heb je ze nog eens met hun versie van Louis Neef's Jennifer Jennings.

Alabama Shakes was dat met Be Mine uit hun debuut Boys and Girls. Net zoals 50 Foot Combo dat je daarvoor hoorde te zien op 5 juli op Gent Jazz. Nog meer concerttips, want morgen kan je in de Mississippi gaan kijken naar de lichtjes fantastische Jake LaBaudz. Een Amerikaanse blueszanger, singer-songwriter, acteur en heel grappig ook een meditatieleraar uit Chicago. Dit komt uit zijn plaat Sunnyside, Hobo on a Passenger Train.

Robert Finley was dat met Tell Everybody, dat meteen ook de titel is van De Verzamelaar, waarop dit nummer te vinden is. De volledige titel luidt Tell Everybody, 21st Century Juke Joint Blues from Easy Eye Sound, en is eigenlijk meer een staalkaart van Dan Auerbach's Easy Eye Sound label. Je kent hem als die ene helft van The Black Keys. Iets helemaal anders nu, een ander werelddeel. Uit Cameroen komt Francis Bébé, zanger, gitarist, fluitist, journalist, beeldhouwer, componist, muzikoloog, schrijver en polemist. Alsjeblieft. Er zijn een paar schitterende compilaties verschenen van hem. Eentje daarvan is Psychedelic Sansa, waarop elektronische muziek gecombineerd wordt met traditionele instrumenten zoals de Sansa, ook beter bekend als de Mbira of Dempiano. Hier het lichtjes fantastische Afrika Sansa.

0: Uit de Cameroon Garage Funk compilatie op Analog Africa was dat Joseph Kamga met C2, een verzameling van dancefloor fills uit de periode 1964 tot 1979.
1: En we gaan eruit in schoonheid, alhoewel ook wel een beetje een morbid verhaal. We gaan luisteren naar muziek van Bizi Mungu Dieudonné en Kagambage Alexandre. Dat is man en vrouw, een duo uit Rwanda die heel mooie muziek maakte. De mensen van Mississippi Records wouden opnames uitbrengen op een label. En toen ze op zoek gingen naar het echtpaar, kregen ze te horen dat beide vermoord waren tijdens de genocide in 1994. Ze hadden een dochtertje toen van 9 jaar, dat is nu een volwassen vrouw natuurlijk, en die had nog opnames liggen van haar ouders en die heeft Mississippi Records nu heruitgebracht. Een prachtige plaat, de muziek Rwandaise van Bizi Mungu Dieudonné en Kagambage Alexandre. Luister, huiver, maar vooral geniet en tot een volgende.

communicate. Communicate.

that I look back.

0: Dit is Urgent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent FM.

Everything is everything.

dieper ik graaf, des te meer dat ik leer. Ik kijk diep in mezelf, waarom ik niks accepteer. Geen hulp meer van haar, ook geen antwoord van hem. Alleen op een wereld waar dat ik niemand herken. Liep verblind in een dal, waar ik niet meer uit geraakte. Veel zien alleen het succes, op die zelfzekere dagen. Ik leerde alles uit stress, dus mijn gedrag werd een wapen. En waarmee ik mezelf ook zo van kans zou gaan maken.

0: Urgent FM.
1: 2 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Goedendag. Welkom bij de Belastingtelefoon. Dit gesprek kan voor kwaliteitsdoeleinden worden opgenomen.
3: Cowboy.
2: Als u uw burgerservice nummer bij de hand.